omomuchi praga omomuchi trotro basi sanro kolongzeni omomuchi kankese kwa bokina abijuan omomuchi kotogo aflawo aman 40 ye